0: achter alle
1: jouw
0: stem.
1: Leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Und das Herz war
1: jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De politie heeft zaterdag het rallycross-evenement op het Duivelsberg-circuit in Opgrimby stilgelegd, ondanks dat er toch was gestart met racen. Gouverneur Jos Landmeters had vooraf geen toelating gegeven, omdat volgens de provincie de vereiste verzekering ontbrak. De organisatoren spreken dat tegen en zeggen dat alle documenten wel degelijk in orde waren. Door het conflict gaan ook de wedstrijden van het Belgisch kampioenschap later deze maand niet door. Twee brandweerlui van de hulpverleningszone Zuidwest-Limburg zijn zaterdag naar Portugal vertrokken om er bosbranden te helpen bestrijden. Jennifer Lene en Joren Klaas maken deel uit van de eerste interventieploeg van de Belgische vrijwilligersorganisatie ERA-BE. Ze ondersteunen een week lang de lokale brandweer in het noorden van Portugal. Door de aanhoudende hitte en droogte is het risico op zware natuurbranden er bijzonder groot. Vandaag zomerse temperaturen en ook wel flink wat wind. Een matige westenwind dan wel met windvlagen tot 30 per uur. Het wordt 27 graden. Dinsdag droog en warm en 26 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Belgische voetbalbond denkt aan verdere stappen. De Wereldvoetbalbond FIFA, de schorsing van de Amerikaanse spits Follen Balogun, heeft opgeschort. Daardoor mag hij vannacht toch meespelen tegen de Rode Duivels. Volgens de bond is dat tegen het FIFA-reglement dat een automatische schorsing voorschrijft na een rode kaart. Volgens internationale media zou president Trump zelf gebeld hebben met FIFA-voorzitter Gianni Infantino om in te grijpen. Sportief is Brazilië uitgeschakeld. Het ging onderuit tegen het Noorwegen van Erling Haaland. Die scoorde 2 keer. Neymar maakte er diep in de extra tijd nog 1-2 van een penalty. Noorwegen staat zo voor het eerst in de kwartfinales. En ook gastland Mexico moet het WK verlaten. Het verloor met 3-2 van Engeland. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 7 mensen omgekomen. Er waren vannacht heel wat explosies te horen. President Zelensky had al gewaarschuwd voor grote Russische aanvallen in de aanloop naar de NAVO-top deze week in Turkije. In Clermont-Ferrand in Frankrijk heeft de politie een man neergeschoten die mensen aanviel met een mes. 3 zijn gewond, maar niet in levensgevaar. Wat de man bezielde is onduidelijk, hij heeft wel een gerechtelijk verleden. De 3e etappe in de Ronde van Frankrijk gaat straks gewoon van start, maar met aangepaste maatregelen door de hitte en bosbranden in de regio. Het peloton verlaat Spanje en trekt Frankrijk binnen. De organisatie vraagt aan het publiek om weg te blijven. Bij de bosbranden in de Pyreneeën is nu al 4.500 hectare verwoest. En tennisser Sander Gillet is uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Hij strandt in de 8e finales met de Nederlander Sam Verbeek. Veel zon vandaag en tot 29 graden. Morgen tijdelijk wat meer wolken, maar daarna weer volop zomer en warmer.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het Nationaal Park Bosland viert zijn 20ste verjaardag met de lancering van de nieuwe fietsroute Traptour 20 en 3 interactieve wandelroutes voor kinderen. De 50 kilometer lange fietstocht combineert natuurbeleving met 20 infopunten en een wedstrijd. Jonge gezinnen kunnen op ontdekkingstocht als bosdetectieven in Hechtelijksel, Pelt en Lommel. Met nieuwe initiatieven wil Bosland meer mensen opnieuw verbinden met de natuur. Je hoort voorzitter van Bosland, Raf Truijens.
4: We gaan een concert organiseren in de Sahara, prachtige plek, en dat bij zonsopgang. Heel vroeg opstaan om naar de klanken van Jeff Neve te luisteren, Mario Goossens en Alice Florien. Het gaat razendsnel, dus het is inderdaad rappen om nog een kaartje te kunnen bemachtigen.
3: Een man van 62 uit Deelse Stokkum is zaterdag om het leven gekomen tijdens een tractortreffen in Voeren. Tijdens een toertocht miste hij in een steile afdaling een bocht waarna zijn tractor over de kop ging. De hulpdiensten en andere deelnemers probeerden de man nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. De organisatie zette uit respect voor het slachtoffer alle feestelijkheden onmiddellijk stop. Vandaag zomerse temperaturen en ook wel flink wat wind. Een matige westenwind dan wel met windvlagen tot 30 per uur. Het wordt 27 graden. Dinsdag droog en warm en 26 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vios.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De Belgische Voetbalbond denkt aan verdere stappen. De Wereldvoetbalbond FIFA, de schorsing van de Amerikaanse spits Follen Balogun, heeft opgeschort. Daardoor mag hij vannacht toch meespelen tegen de Rode Duivels. Volgens de bond is dat tegen het FIFA-reglement dat een automatische schorsing voorschrijft na een rode kaart. Volgens internationale media zou president Trump zelf gebeld hebben met FIFA-voorzitter Gianni Infantino om in te grijpen. Sportief is Brazilië uitgeschakeld. Het ging onderuit tegen het Noorwegen van Erling Haaland. Die scoorde twee keer. Neymar maakte er diep in de extra tijd nog 1-2 van een penalty. Noorwegen staat zo voor het eerst in de kwartfinales. En ook gastland Mexico moet het WK verlaten. Het verloor met 3-2 van Engeland. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 7 mensen omgekomen. Er waren vannacht heel wat explosies te horen. President Zelensky had al gewaarschuwd voor grote Russische aanvallen in de aanloop naar de NAVO-top deze week in Turkije. In Clermont-Ferrand in Frankrijk heeft de politie een man neergeschoten die mensen aanviel met een mes. 3 zijn gewond, maar niet in levensgevaar. Wat de man bezielde is onduidelijk. Hij heeft wel een gerechtelijk verleden. De derde etappe in de Ronde van Frankrijk gaat straks gewoon van start, maar met aangepaste maatregelen door de hitte en bosbranden in de regio. Het peloton verlaat Spanje en trekt Frankrijk binnen. De organisatie vraagt aan het publiek om weg te blijven. Bij de bosbranden in de Pyreneeën is nu al 4.500 hectare verwoest. En tennisser Sander Gillet is uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Hij strandt in de 8e finales met de Nederlander Sam Verbeek. Veel zon vandaag en tot 29 graden. Morgen tijdelijk wat meer wolken, maar daarna weer volop zomer en warmer.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: In de jaren 60 en 70 het belangrijkste exportproduct uit Australië. De Bee Gees waren dat met Ayo Ayo. Een hele goede morgen allemaal. Welkom alweer in Espresso.
1: Met Ludovic.
0: En deze jingle ging voor een stukje de mist in. Zullen we het opnieuw doen?
1: Espresso. Met Ludovic.
0: Zo is dat. Eind goed, al goed, zullen we dan maar zeggen. En ons jingleapparaat is ook weer bijgewerkt naar de laatste nieuwe versie. Laten we dat maar stellen. Voor de rest vandaag heel veel muziek op deze maandagochtend tussen 9 en 10. Muziek onder andere van John Lennon. We hebben ook Santana meegebracht. Zelfs eentje van Clouseau. En ook deze van Dean Martin. Hij is wel even de tel kwijt, want zegt nu al goeie avond.

Dat was eentje uit de rijke platencollectie van Clouseau, samen met Anne, toch wel een van hun meest toonaangevende hits. Ik heb het over de Nobelprijs. En nu gaan we naar Congo. In de tijd heette dat Zaïre met Johnny Wakelin.

zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

En met Nicole gingen we terug naar 1906 en wat zeg ik, 1982. Toen landen als Duitsland nog het Eurovisie Songfestival konden winnen. En wij met z'n allen voor de kluis, of voor de buis gekluisterd zaten, moet ik zeggen. Omdat wij toen nog leuke muziek hoorden op het Songfestival. Tegenwoordig is dat toch al een klein beetje anders, heb ik de indruk. Maar goed, dat gaan we even terzijde laten. We hebben de Carpenters voor u klaarstaan uit 1973 en de Top of the World.

Hij veroverde de wereld met zijn classics, cd's en albums en ook Out of Africa was een toonbeeld van echt goed verkopende muziek. Tegenwoordig is het een beetje minder, hij heeft een nieuwe cd uit, een nieuw album uit, maar je hoort er toch wel een klein beetje minnetjes van. Maar goed, wat niet is, kan er natuurlijk altijd nog wel komen. Je hoorde Helmut uit 2006, moeten wij zeggen, met zijn Katarina. En nu naar, zeg maar, 1964, de Golden 60s met Claudia Silva et J'ai pleuré.

Espresso, terug naar de tijd toen ze nog echt konden zingen, echt radio maken en toen ze nog wisten hoe ze echt de koffie moesten zetten. Espresso, elke dag, 7 op 7, van 9 tot 10, met Ludo Wijnen, de man die de zon doet schijnen.

En je hoort altijd wel een leuke plaat hier bij Ludo. En zelfs nu hoort je drie op een rij, netjes achter elkaar als laatste. Santana met Samba Patti. Ook Dave Edmonds zat erin met I Hear You Knockin'. En we begonnen met Claudia Silva. Et j'ai pleuré. En nu even kijken in ons lijstje. Jawel, de oudste plaat van vandaag hier in Espresso. Eddie Cochran.

Ja, ja, en voor Patricia La Vida is de liefde altijd op vakantie. Vandaar dat ze dit vrolijke nummertje maakte. Met heel schone woorden, zou de werkmens Ivan Heilen zeggen, natuurlijk. Het was muziek uit 1973 en nu wat anders. John Travolta, u kent hem ongetwijfeld wel. Onder andere van deze Sandy.

En nadat de Beatles een punt zetten achter hun carrière als Beatles, gingen ze solo nog even door. En de meest succesvolle was toch wel John Lennon, nu uit 1975 met Stand By Me. En nog zo eentje uit een legendarisch duo, Simon & Garfunkel, is Paul Simon, nu met Kodachrome. MUZIEK

Boudewijn de Groot, die in 1966 herinneringen ophaalde aan zijn vrienden van vroeger en hij had toch wel een beetje heimwee naar die tijd. Ja, wie niet natuurlijk. Met G. Vincent Edwards zeggen wij u dank voor het luisteren en hij heeft het over thanks trouwens ook en we geven u alvast een goede raad dat u moet blijven luisteren naar Ludo, dan krijg je nog leuke programma's zoals straks na 10 uur de lunchbox met Geert de Knut en om 5 uur vanavond Hallo Limburg met Koen Baks. Leuke dag nog en weer graag tot morgen. Dan zijn we weer terug om 9 uur met Espresso.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Er loopt een onderzoek naar de Mechelse burgemeester Bart Somers en een groot deurwaarderskantoor. Ze worden onder meer verdacht van afpersing. Volgens het laatste nieuws is dat bevestigd door het parket. Het onderzoek volgt na eerdere vaststellingen dat de stad jarenlang extra kosten toevoegde aan parkeerboetes, wat wettelijk niet mag. Intussen is ook gebleken dat de politie en het parket het onderzoek zouden hebben vertraagd. De stad Mechelen zou zo ruim 3 miljoen euro hebben opgestreken. Veel hinder bij het bus- en tramverkeer in Brussel vandaag. Het komt door een actie van de Socialistische Vakbond aan enkele stelplaatsen. De bond is boos omdat de MIVB zeker tot eind dit jaar geen nieuwe mensen aanwerft. De metro rijdt wel normaal. De hulpdiensten op Rockwerchter hebben een relatief rustige editie achter de rug. Ze moesten in totaal zowat 5100 keer tussenkomen. Het festival lokte dit jaar 156.000 mensen. De Britse band The Cure sloot deze editie gisteravond af. Het dodental van de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 9. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de aanvallen is een appartementsgebouw van 7 verdiepingen geraakt. En in verschillende buurten is de elektriciteit uitgevallen. Overmorgen ontmoet de Oekraïnse president Zelensky zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump in Turkije. Daar vindt deze week een NAVO-top plaats. Bij een zwaar verkeersongeval in de Nederlandse provincie Zeeland zijn afgelopen weekend 2 jongens van 15 omgekomen. Ze botsten met een auto tegen een boom en de wagen vloog in brand. De jongens zaten alleen in de auto. Het is niet duidelijk hoe ze aan de auto kwamen. We kunnen genieten van een zonnige en warme zomerdag met af en toe wat hoge wolkensluiers. De temperatuur kan stijgen tot 30 graden. Morgen een mix van zon en wolken. En dan halen we opnieuw een graad of 30. Aan de kust zorgt de zeebries voor wat verkoeling.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Hier in Vlaanderen heeft zanger Christophe dat gedaan, maar dit was dus de originele Neil Diamond uit 1969 met Sweet Caroline. En zo is het maandagsfeestje terug begonnen. Hè? Goedemorgen, dankjewel Ludo Wijnen voor het uurtje espresso, zo pas tussen 9 en 10. Wij gaan de middag tegemoet stappen op deze maandag. De warme maandag hoor. Tot 12 uur, zonnig, veel muziek erbij. Met wat weetjes, het is zomertijd, dus meer muziek en minder gepraat op de radio. Liedjes van Albert Hammond komen eraan en Tony Queen mag je verwachten. En straks ook nog Maggie McNeil, Sjouke Spijker uit Nederland, zo is in het echt. Het is de kusdag vandaag, of de zoendag, meer straks erover. Nu, Wiltura.

6 juli, dit is de Internationale Kusdag. Een luchtige en speelse dag die draait rond affectie en verbondenheid. De dag is ontstaan in het Verenigd Koninkrijk en werd later wereldwijd overgenomen. Een kus wordt vaak gezien als een universeel teken van liefde, vriendschap en waardering. Het hoeft daarbij niet alleen romantisch te zijn, het kan ook om een begroeting of een steunbetuiging gaan. De Internationale Kusdag wil mensen eraan herinneren hoe belangrijk kleine gebaren van genegenheid zijn. In een drukke wereld kan zo'n eenvoudig moment veel betekenen. Ook wetenschappelijk is er aandacht voor het effect van aanraking en verbondenheid op ons welzijn. Een dag dus die de warmte en menselijkheid centraal zet. De Internationale Kusdag.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

De band die geleid werd door Mr. Barry White, die kerel met zijn hele diepe stem. Hij was de orkestleider van de Love Unlimited Orchestra. It may be winter outside, but in my heart it's spring. In ons hartje moet het altijd een beetje lente zijn. En mag het zomer zijn ook, zeker weten. Vandaag op 6 juli gedenken wij Louis Armstrong. Dadelijk meer erover, over die muzikant. En dit is Dana Winner op Radio Luto.

0: Een stem die ons raakte, een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 6 juli, wij herdenken Louis Armstrong vandaag. Een Amerikaanse jazz-trompetist, zanger en entertainer, die op 6 juli 1971 op 69-jarige leeftijd overleed. Louis Armstrong wordt beschouwd als een van de invloedrijkste muzikanten uit de geschiedenis van de jazz. Met zijn virtuoze trompetspel, karakteristieke heese stem en charismatische persoonlijkheid hielp hij jazz uitgroeien tot een wereldwijde populaire muziekstijl. Tot zijn bekendste liedjes horen What a Wonderful World en Hello Dolly. De invloed van Louis Armstrong reikte ver buiten de jazz en inspireerde generaties muzikanten. Armstrong wordt herinnerd als een van de grootste iconen uit de Amerikaanse muziekgeschiedenis.
2: I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. How many different ways are there to say I love you? I love you.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op Wopa.

Mighty Sparrow, die deed het twee keer. Een keertje in 1969 en nog eens een keertje later, 9 jaar erop, in 1978, met Only a Fool Breaks His Own Heart. En Rob de Nijs daarvoor nog eens bij Ludo. In het dienstencentrum De Bolster op de Kastanjelaan in Maasmechelen kan je nu donderdag meedingen naar de Spaanse dag, de Paella Dag. We nemen je mee op reis naar het zwoele Spanje. Serveren die middag een heerlijke authentieke paella. Die wordt gemaakt door een Spanjaard in hart en nieren en vrijwilliger bij De Bolster.

Men zegt wel eens, het is met de goeie dat we verder doen. A votre bon cœur, met de mensen met een goed hart. Adamo en ook Albert Hammond, daarvoor I don't wanna die in an air disaster. Ludo, je toonaangevende retro-radio, met hier nog eens een plaatje van Harry Nilsson uit 1968.

Dit is Kotheid in La Bionda. Win for you, win for me. Blijft een radiohit zoals die altijd moet klinken. Hè? En zeker in de zomer van 2026. En zo gaan we stilaan op naar 11 uur bij Radio Ludo. Met straks nog veel meer van die evergreens die hier passeren op de radio. Nu nog eens Raymond van het Groene Woud. Maria, Maria, ik hou van jou. En voor jou sta ik uren in de

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De politie heeft zaterdag het rallycross-evenement op het Duivelsberg-circuit in Opgrimby stilgelegd, ondanks dat er toch was gestart met racen. Gouverneur Jos Landmeters had vooraf geen toelating gegeven, omdat volgens de provincie de vereiste verzekering ontbrak. De organisatoren spreken dat tegen en zeggen dat alle documenten wel degelijk in orde waren. Door het conflict gaan ook de wedstrijden van het Belgisch kampioenschap later deze maand niet door. Twee brandweerlui van de hulpverleningszone Zuidwest-Limburg zijn zaterdag naar Portugal vertrokken om er bosbranden te helpen bestrijden. Jennifer Lene en Joren Klaas maken deel uit van de eerste interventieploeg van de Belgische vrijwilligersorganisatie ERABE. Ze ondersteunen een week lang de lokale brandweren in het noorden van Portugal. Door de aanhoudende hitte en droogte is het risico op zware natuurbranden er bijzonder groot. Vandaag zomerse temperaturen en ook wel flink wat wind. Een matige westenwind dan wel met windvlagen tot 30 per uur. Het wordt 27 graden. Dinsdag droog en warm en 26 graden.
4: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Het waren die ronkende bees die het hem deden in 1976 met de Sherbet in House tot 5 over 11. Goedemorgen, tot 12 uur nog lunchbox bij Ludo, je toonaangevende retro radio. Met de songs van Roger Whittaker dit uur, of van Claude François, en ik heb nog eens een liedje van Petit Bravo, dat beloofd. Come See About Me, Diana Ross en The Supremes hier.

Nieuws uit de krant. In Groot-Brittannië heeft een man met een metaaldetector een spectaculaire vondst gedaan. Tijdens een wandeling op een akker stuitte hij op een eeuwenoud gouden medaillon. Experts schatten de leeftijd op ruim 500 jaar en de waarde op bijna 4 miljoen euro. Het sieraad zou toebehoord hebben aan een adellijke familie uit de tijd van koning Hendrik de VIII. De ontdekker kon zijn geluk niet op en moest de vondst officieel melden bij het British Museum. Volgens de wet mag hij de opbrengst delen met de eigenaren van de grond. Dat begon als een hobbydagje zoeken, werd zo'n historische en financiële voltreffer. De spectaculaire vondst van een eeuwenoud gouden medaillon van 500 jaar oud.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëd Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëd Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

In de jaren 90 deed een zekere Gompie dit in de Lage Landen over, samen met een hoop studenten. Dat was het pseudoniem voor Peter Koelewijn toentertijd. Maar dit was het originele liedje Living Next Door to Alice. Met Smokey uiteraard, hè, 1976. En Petit Bravo daarvoor nog eens bij ons. Straks de tijd in naar 1189. Vandaag met een nieuwsfeit op 6 juli.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: 6 juli, de tijd in naar 1189. Toen werd Richard I, beter bekend als Richard Leeuwenhart, koning van Engeland. Hij volgde zijn vader Hendrik II op na diens dood. Richard stond bekend om zijn dappere, maar vaak afwezigheid als koning. Hij bracht veel tijd door met kruistochten in de buitenlanden. Zijn bewind werd gekenmerkt door militaire campagnes in het Heilige Land. Hij werd een legendarische figuur in de middeleeuwse geschiedenis. Zijn bijnaam verwijst naar zijn moed en de strijd. Richard Leeuwenhart werd koning van Engeland op 6 juli 1189.

Tijdens de zomer zeer melodieuze songs hier op de radio. De Marmalade en Obladi Oblada. Maar ook de Beatles deden dat in de jaren 60 opnieuw. En nog heel wat andere bands deden dat toen de tijd. We hebben straks de beetjestrommel. Het gaat hem over een hondenverkoper uit Diksmuiden. Uit West-Vlaanderen dus. Hier fluitend het leven door samen met de Mexican Whistler en Roger Whittaker.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Bizar weetje in onze weetjestrommel, het gaat over Diksmuiden. Daar werd een bijzondere verkiezing gehouden waarbij honden letterlijk hun stem konden uitbrengen. Hondenbezitters werden aangemoedigd om hun huisdieren te laten stemmen voor hun favoriete beleidsmaatregelen, zoals de diervriendelijke initiatieven en hondenparken. De actie was bedoeld als symbolische geste om het belang van dierenwelzijn onder de aandacht te brengen en betrokkenheid van de gemeenschap te bevorderen. Honden mochten echter geen echte invloed uitoefenen op de gemeentelijke beslissingen, maar het evenement werd goed ontvangen door de lokale bevolking. Het gaf de stad een speelse manier om aandacht te vragen voor de rechten van de dieren in de politiek. En dat was in Diksmuiden, waarbij een bijzondere verkiezing werd gehouden waar honden letterlijk hun stem konden uitbrengen.

De jaren 80 waren een periode waarin de perfectie centraal stond in het werk, in de muziek. En dat merk je ook aan de muziek van Michael Brown, Close to Perfection, naar de heerlijke jaren 70. En de Golden 60s was er dus ook een jaren 80 periode, die behoorlijk vrolijk was hoor, ja, in de tijd. Het is bijna 12 uur op Ludo, zo dadelijk meer Evergreens de middag door met je retro radio. Hier is nog Noho Leta, het was een Eurovisie liedje van Giglio Lacinquetti op Eurovisie 1964 voor Italië.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De grootschalige zoekactie naar het lichaam van de in 2017 vermoorde Genkenaar Ronald van der Rijcke heeft niets opgeleverd. Speurders doorzochten 10 dagen lang een deel van het Bessemerbos in Lanaken na een nieuwe tip, maar vonden geen spoor van het slachtoffer. De veroordeelde Mark Kastermans kreeg in 2021 levenslang voor de moord, maar het lichaam werd nog nooit teruggevonden. Voor de nabestaanden is het uitblijven van een doorbraak een nieuwe zware klap. De politie Haspengouw heeft een bestuurder betrapt die 90 per uur reed op een ruilverkavelingsweg waar slechts 30 is toegelaten. Tijdens weekendcontroles werden ook 5 rijbewijzen voor 15 dagen ingetrokken, 4 voor alcohol en 1 voor drugs. Daarnaast stelden de agenten nog verschillende andere overtredingen vast, waaronder te hoge snelheden, een niet gekeurd voertuig en een kind dat zonder kinderzitje werd vervoerd. Vandaag zomerse temperaturen en ook wel flink wat wind. Een matige westenwind dan wel met windvlagen tot 30 per uur. Het wordt 27 graden. Dinsdag droog en warm en 26 graden.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het is nog altijd niet zeker of de Amerikaanse voetballer Balogun vannacht zal spelen tegen de Rode Duivels. Hij werd eerder geschorst en de FIFA wou die beslissing uitstellen. Maar de Belgische Voetbalbond gaat daartegen in beroep. De FIFA heeft nu een arbiter aangesteld die zich voor de match zal uitspreken over de zaak. De wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten begint om 2:00 vannacht. De politie heeft 6 minderjarigen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen op een school in Hasselt. Dat gebeurde midden vorige maand al, maar raakte nu pas bekend. Het gaat om leerlingen van de school zelf. Ze dreigden via TikTok onder meer met brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Daarnaast verwezen ze in chats naar schietpartijen op scholen in het buitenland en extremistische bewegingen. Vlaams minister van Energie, De Prater, wil dat meer mensen een warmtepomp met koelfunctie kunnen installeren. Ze reageert daarmee op de recente hittegolf. Volgens de minister is zo'n systeem duurder in aankoop, maar op lange termijn energiezuiniger en duurzamer dan klassieke airconditioning. Extra steun en begeleiding van de overheid moet de installatie toegankelijker maken. De helft van het personeel in de zorg gaat geregeld ziek werken. Dat blijkt uit een rondvraag van de christelijke vakbond ACV. De oorzaken zijn het personeelstekort en de te hoge werkdruk. Voorts blijkt dat 1 op de 3 werknemers elke week overuren maakt. Sommigen komen aan 40 extra uren per maand. In Venezuela zijn nu al 3.342 doden geteld na de zware aardbevingen van 2 weken geleden. Meer dan 16.700 mensen raakten gewond. Het gaat nog altijd om een voorlopige balans, want tienduizenden mensen blijven vermist. Het ziet er naar uit dat de Braziliaanse stervoetballer Neymar afscheid gaat nemen van de nationale ploeg. Dat heeft hij te kennen gegeven na de uitschakeling gisteren van Brazilië op het WK voetbal in de 8e finale tegen Noorwegen. Het verloor met 2-1. Neymar scoorde nog wel, maar zijn doelpunt kwam te laat om de nederlaag te vermijden. Neymar is 34 en was op dit WK geen vaste basisspeler meer. Het blijft zonnig en warm met maxima rond 30 graden. Morgen wordt het even heet en wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in één.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het Nationaal Park Bosland viert zijn 20ste verjaardag met de lancering van de nieuwe fietsroute Traptour 20 en 3 interactieve wandelroutes voor kinderen. De 50 kilometer lange fietstocht combineert natuurbeleving met 20 infopunten en een wedstrijd. Jonge gezinnen kunnen op ontdekkingstocht als bosdetectieven in Hechtel-Exel, Pelt en Lommel. Met nieuwe initiatieven wil Bosland meer mensen opnieuw verbinden met de natuur. Je hoort voorzitter van Bosland, Raf Truijens.
4: We gaan een concert organiseren in de Sahara, prachtige plek, en dat bij zonsopgang. Heel vroeg opstaan om naar de klanken van Jeff Neven te luisteren, Mario Goossens en Alice Florien. Het gaat razendsnel, dus het is inderdaad rappen om nog een kaartje te kunnen bemachtigen.
3: Een man van 62 uit Deelse Stokkum is zaterdag om het leven gekomen tijdens een tractortreffen in Voeren. Tijdens een toertocht miste hij in een steile afdaling een bocht waarna zijn tractor over de kop ging. De hulpdiensten en andere deelnemers probeerden de man nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. De organisatie zette uit respect voor het slachtoffer alle feestelijkheden onmiddellijk stop. Vandaag zomerse temperaturen en ook wel flink wat wind. Een matige westenwind dan wel met windvlagen tot 30 per uur. Het wordt 27 graden. Dinsdag droog en warm en 26 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curringen-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Ja, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het is nog altijd niet zeker of de Amerikaanse voetballer Balogun vannacht zal spelen tegen de Rode Duivels. Hij werd eerder geschorst en de FIFA wou die beslissing uitstellen. Maar de Belgische Voetbalbond gaat daartegen in beroep. De FIFA heeft nu een arbiter aangesteld die zich voor de match zal uitspreken over de zaak. De wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten begint om 2:00 vannacht. De politie heeft 6 minderjarigen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen op een school in Hasselt. Dat gebeurde midden vorige maand al, maar raakte nu pas bekend. Het gaat om leerlingen van de school zelf. Ze dreigden via TikTok onder meer met brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Daarnaast verwezen ze in chats naar schietpartijen op scholen in het buitenland en extremistische bewegingen. Vlaams minister van Energie, De Prater, wil dat meer mensen een warmtepomp met koelfunctie kunnen installeren. Ze reageert daarmee op de recente hittegolf. Volgens de minister is zo'n systeem duurder in aankoop, maar op lange termijn energiezuiniger en duurzamer dan klassieke airconditioning. Extra steun en begeleiding van de overheid moet de installatie toegankelijker maken. De helft van het personeel in de zorg gaat geregeld ziek werken. Dat blijkt uit een rondvraag van de christelijke vakbond ACV. De oorzaken zijn het personeelstekort en de te hoge werkdruk. Voorts blijkt dat 1 op de 3 werknemers elke week overuren maakt. Sommigen komen aan 40 extra uren per maand. In Venezuela zijn nu al 3.342 doden geteld na de zware aardbevingen van 2 weken geleden. Meer dan 16.700 mensen raakten gewond. Het gaat nog altijd om een voorlopige balans, want tienduizenden mensen blijven vermist. Het ziet er naar uit dat de Braziliaanse stervoetballer Neymar afscheid gaat nemen van de nationale ploeg. Dat heeft hij te kennen gegeven na de uitschakeling gisteren van Brazilië op het WK voetbal in de 8e finale tegen Noorwegen. Het verloor met 2-1. Neymar scoorde nog wel, maar zijn doelpunt kwam te laat om de nederlaag te vermijden. Neymar is 34 en was op dit WK geen vaste basisspeler meer. Het blijft zonnig en warm met maxima rond 30 graden. Morgen wordt het even heet en wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De grootschalige zoekactie naar het lichaam van de in 2017 vermoorde Genkenaar Ronald van der Rijcke heeft niets opgeleverd. Speurders doorzochten 10 dagen lang een deel van het Bessemerbos in Lanaken na een nieuwe tip, maar vonden geen spoor van het slachtoffer. De veroordeelde Mark Kastermans kreeg in 2021 levenslang voor de moord, maar het lichaam werd nog nooit teruggevonden. Voor de nabestaanden is het uitblijven van een doorbraak een nieuwe zware klap. De politie Haspengouw heeft een bestuurder betrapt die 90 per uur reed op een ruilverkavelingsweg waar slechts 30 is toegelaten. Tijdens weekendcontroles werden ook 5 rijbewijzen voor 15 dagen ingetrokken, 4 voor alcohol en 1 voor drugs. Daarnaast stelden de agenten nog verschillende andere overtredingen vast, waaronder te hoge snelheden, een niet gekeurd voertuig en een kind dat zonder kinderzitje werd vervoerd. Vandaag zomerse temperaturen en ook wel flink wat wind. Een matige westenwind dan wel met windvlagen tot 30 per uur. Het wordt 27 graden. Dinsdag droog en warm en 26 graden.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Europese Voetbalconfederatie UEFA reageert bijzonder scherp op de beslissing van de FIFA in de zaak rond de Amerikaanse aanvaller Balogun. In een verklaring stelt de UEFA dat de Wereldvoetbalbond een rode lijn heeft overschreden en spreekt ze van een onbegrijpelijke en onverdedigbare houding. Ook minister van Buitenlandse Zaken Prevot vraagt de FIFA om haar standpunt te herzien. Hij roept de Wereldvoetbalbond op om Balogun opnieuw te schorsen. De FIFA besliste eerder om een schorsing van Balogun ongedaan te maken. Daardoor kan de Amerikaanse aanvaller vannacht toch spelen tegen de Rode Duivels. Het arbeidsauditoraat van Antwerpen stelt een onderzoek in naar televisiekok en chef Seppe Nobels en naar ondernemingen die aan hem gelinkt zijn. Nobels kwam het voorbije weekend in opspraak na getuigenissen van voormalige medewerkers over gesjoemel. Zo zou hij onder meer vluchtelingen en asielzoekers inzetten als goedkope werkkrachten en hen ook inschakelen voor privéprojecten. Nobels ontkent alles. Bij een woningbrand in het Antwerpse Wortel is vanmorgen een vrouw van 86 omgekomen. Ze leed aan dementie. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Wellicht is de vrouw gestikt door de rook. Een thuisverpleegster vond haar. Het vuur ontstond in de slaapkamer. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er is een tweede hittegolf op komst, dat meldt het KMI. De warmte wordt minder extreem dan tijdens de vorige periode, met in de Kempen uitschieters tot 34 graden. De hittegolf zal volgens de laatste voorspellingen wel even lang duren als de vorige. Het is nog niet duidelijk of er ook opnieuw hevig onweer komt. Hanne van K3 is opnieuw zwanger. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt via Instagram met een foto van een echo. Hanne verwacht samen met haar echtgenoot Jorn een tweede kindje. Wanneer de baby precies verwacht wordt, is nog niet bekend. De twee hebben al een zoontje van 3, Julien. Zoals bekend verwacht ook haar collega Marthe een tweede kindje. Zij is al met zwangerschapsrust en wordt momenteel vervangen door voormalig groepslid Klaasje Meijer. De zon blijft volop schijnen bij maxima rond 30 graden. Morgen is het eerst bewolkt, later wordt het opnieuw zonnig. We halen dan een graad of 28 graden.

De man die je uiteraard kent van de wereldhit Hello Mary Lou, dat was Ricky Nelson in For Your Sweet Love. Een bijzonder goede namiddag en welkom alweer in een nieuwe week wat betreft Hallo Limburg, hier bij Radio Ludo. En de zon is weer van de partij, de hele week zelfs, dus de zomersproetjes zullen ook aanwezig zijn.

0: Nou, de productie lag in handen van Giorgio Moroder. En dat was de Queen of Disco, Donna Summer en I Feel Love. Tijd nu voor wat Franstalige muziek. En die krijg je van een van de grootmeesters. Dit is Gilbert Bécaud.
1: Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

Ja, dat was muziek van Lou en de Hollywood Bananas. En zometeen gaan we het hebben over de Colorado-kever. Ja, dat klinkt leuk, is misschien mooi, maar onze aardappelboeren die zitten alvast met de nodige schrik.

0: la vie.
1: Nou, dat waren Sonny en Cher en Sing C'est la vie. En dan dus naar die Colorado-kever, oftewel de schrik van elke aardappelboer. Die is in opmars en door de recente hitte kunnen er deze zomer nog veel meer bijkomen. Dat zegt Ilse Eekhout van Via Verda, dat is het vroegere proefcentrum voor de aardappelteelt. Ze leggen namelijk in het voorjaar eitjes die in de zomer voor nieuwe kevers zorgen die daarna weer overwinteren. Maar door de hitte van nu zorgen ze ervoor dat die cyclus van ei tot kever sneller doorlopen is. Op die manier krijgen we dus deze zomer nog een extra generatie die voor de winter nog eens voor nakomelingen kan zorgen en dat versnelt weer de opmars. Want één kever kan maar liefst 800 eitjes leggen.

je hoorde Bob Seger hier bij Radio Ludo in deze C'est la vie. En nog berichten van VRT Nieuws, want in Limburg zijn 6 minderjarigen opgepakt omdat ze mogelijk een aanslag wilden plegen op een school Hast in Hasselt. De minderjarigen zaten allemaal in dezelfde chatgroep op TikTok. Daarin werd onder andere gedreigd met brandstichting en een aanval met chemische stoffen op de school en de directieleden. Volgens de politie en het parket had die mogelijk enkele dagen later kunnen doorgaan. De groep bleek te bestaan uit enkele anonieme leden. Parket en politie grepen meteen in en starten met spoed een onderzoek om de identiteit van de leden te achterhalen. Daarbij werden ze onder meer geholpen door verschillende providers.

Inderdaad, wel bekende souvenirs. Dit keer de uitvoering door Bill Ramsey. En dan naar Susan Vmogen. Zij wil graag Bobby's girl worden.

na deze up-tempo versie van de gekende hit I'm Gonna Get Along Without You Now van deze Viola Wills leverde haar destijds een top 10 plaats in. En dat was hier uit 1979. Zometeen weer ons muzikaal feit op deze 6e juli, maar eerst nog Van Morrison en The Brown Eyed Girl.

Ja, ja, dat was Van Morrison hier bij Radio Ludo in deze Brown Eyed Girl. En voor ons muzikaal feit gaan we terug naar 1964, want toen 6 juli ging in Londen de Beatles mockumentary Hard Day's Night in première. De door Richard Lester gedraaide film geeft een inkijk van zo'n 36 uur in het leven van de Fab Four. Ja, er was slechts een beperkt budget, maar A Hard Day's Night wordt een gigantisch succes.

eerste greep uitvoerde, klapte ze in hun handjes en gilde keer op keer van op Marlene, op Marlene, mooie buik en mooie benen, op Marlene, op Marlene, op Marlene, hoi.

dergelijk kroegje, maar in kon je tot dan. Hij zag Marlene dansen en sloeg in de wilde vlammen. Bij elke beweging dit lieve kind ook deed. Hij raakte overstuur, omstrengelde zijn handjes en ook al zijn lippen.

Ja, dat was hem, Jeff van Uitsel en Hop Marlijne. En wij hoppen richting deel 2 hier van deze Hallo Limburg. En dat doen we onder meer nog met muziek van de band Sheila en naar Black Devotion na deze van Blue Mink.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Op het partijhoofdkwartier van Vooruit is een speciale zitting aan de gang rond Ginny Beels, huidig provincieraadslid en voormalig schepen in Antwerpen. Ze moet zich verdedigen voor de administratieve commissie van Vooruit. De partijleiding vindt dat Beels een te eigen gereide koers vaart en geen trouwe partijsoldaat meer is. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken, zette binnen de partij veel kwaad bloed. De finale beslissing ligt bij voorzitter Rousseau. Een cruiseschip met 2000 LGBTQIA+ passagiers aan boord mag niet aanmeren in Turkije. Het gaat om een schip van een Amerikaanse tour operator die zich uitsluitend richt op dat publiek. Volgens de lokale autoriteiten strookt het gedrag van de passagiers niet met de morele waarde van het gebied. Het schip zal nu noodgedwongen zijn koers wijzigen. De Turkse regering heeft nog niet gereageerd op het incident. In Turkije zijn gelijke rechten voor seksuele minderheden niet wettelijk vastgesteld. De Sloveen Tadej Pogačar heeft de derde toerrit gewonnen bovenop Les Angles, een wintersportgebied in de Pyreneeën. In de laatste 200 meter schudde hij zijn rivaal Jonas Vingegaard af. Pogačar pakte ook al het geel, hij staat in dezelfde tijd als de Deen. Remco Evenepoel kraakte op de laatste klim, maar blijft derde in de stand. Door de hitte en de bosbranden in grote delen van Zuid-Frankrijk is de etappe gereden zonder karavaan. Toeschouwers was gevraagd weg te blijven. Toch was er heel wat publieke belangstelling. Elise Mertens staat voor het eerst bij de laatste acht op het gras van Wimbledon. In de achtste finales won ze na een spektakelrijke partij in twee sets van de Tsjechische Bouskova. In de volgende ronde wacht de winnares van het duel Kies-Noskova. In het dubbelspel dat ze vorig jaar had gewonnen is Mertens gisteren uitgeschakeld. Zon en drukkend warm, ook vanavond. Het blijft wel overal droog. Vannacht soms wat wolken met minima tussen 14 en 21 graden. Your attention, please. Dit is Koen.

Ja, de hitmakers uit de 70s. KC en de Sunshine Band in deze Get Down Tonight. Maar zover is het nog niet. Het is net 6 uur geworden hier bij Radio Ludo. Van harte welkom trouwens in deel 2 van Hallo Limburg. Ja, we doen er nog een uurtje bij. Met zometeen een classic van Jackie de Shannon die nog altijd brandend actueel is. Met alle toestanden in de wereld. Want dit is What the World Needs Now is Love.

Ja, nog een beetje Vlaams goud, dat was Erik van Nijgen. In oren zeggen meer dan woorden. Ja, daar straks in ons eerste deel hadden we het reeds over de Coloradokever. Maar nu blijkt weer een ander beestje gespot te zijn in Maasmechelen. Namelijk de tijgermug. En daarover straks meer na onder andere Udo Jurgens en deze Chai Lights.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Je hoorde Udo Jurgens en Merci Chérie. In Maasmechelen is voor de eerste keer een tijgermug waargenomen. De exotische mug met zwart-witte strepen, die kan heel wat overlast veroorzaken, want in tegenstelling tot de gewone mug is de tijgermug ook overdag actief en staat ze bekend om haar agressieve steken. Zo klinkt het. Experts vragen inwoners om stilstaand water zoveel mogelijk te vermijden, omdat daar de tijgermuggen hun eitjes leggen. En wie denkt een tijgermug gezien te hebben, kan een duidelijke foto maken en de waarneming melden via muggensurveillance.be. Volgens Sensano zijn zulke meldingen belangrijk om de verspreiding van dat soort goed op te volgen en snel in te grijpen waar nodig.

Dat was Sanne en haar versie van The Drunken Sailor. Heel wat jongeren zijn blijkbaar aan het werk als vakantiejob. Zometeen daar meer over. Ik heb eerst nog onder andere deze van Straight No Chaser in You Send Me. Don't

Dat was Ranchi van Duan Eddy. Zometeen nog een uitgebreid weerbericht hier bij Radio Ludo. Maar eerst is er Richard Anthony en Je me suis souvent demandé.

Nou, een beetje romantiek op deze maandagavond kwam van Paul Anka en Having My Baby. Vanavond en vannacht koelt het niet al te fel af. Minima rond 16 of 17 graden. Morgen veel zon bij 28 graden. En vanaf woensdag longt opnieuw de kaap van 30 graden. En dat opnieuw onder een stralende zon. En vanaf donderdag verwachten ze in een groot deel van het land 30 of 31 graden. Maar dan is er wel 's avonds kans op een lokaal warmteonweer.

Ja, het wel bekende Papa Joe. En dat was de Britse band The Sweet. Ik heb zometeen weer een muzikaal feit van vandaag. Maar eerst nog deze van Johnny Ray en zijn Yes Tonight, Josephine. Yep, yep.

Johnny Ray en Yes Tonight Josephine. En dan nog één muzikaal feit op deze maandagavond. Gaan we terug voor naar 1984, want op die 6e juli beginnen de Jacksons in Kansas aan een Victory Tour. Meer dan 2 miljoen fans wonen de 55 concerten bij en de opbrengst daarvan, bijna $75 miljoen, daarvan gaat een deel naar goede doelen. En uit dat album Victory halen we deze Torture. Hier zijn de Jacksons.

Ja, toen nog op tournee de Jacksons. En dat waren ze in deze Torture uit het album Victory. Daarmee zijn we helemaal klaar wat betreft deze uitzending van Hallo Limburg. Morgen zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. En ik laat u nog met deze van Phil Collins. En Another Day in Paradise.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

dag. Boer Bavo was lid van de kerkfabriek. Hij zorgde voor kaarslicht en voor muziek. Hij droeg een fakkel in elke stoet. Hij heeft elke vastentijd geboet. Hij was een voorman, een ijveraar. Hij ijverde vurig het ganse jaar. Hij heeft zich stug elk plezier ontzegd. Het hoofd rechtop en de

voor zijn zerk. Het werd een lijkmis vol pracht en praal. De katjes waren er allemaal. Ze luisterden stilletjes naar het sermoen. Ze

0: bakker, hij kneep ze, maar kneep ze zacht. De katjes kochten een grote tuil en knikten uit alle macht. Toen de schepen zei bij het open kuil, bavo ijverde dag en nacht.
1: Dit is Ludo, Limburg's leukste evergreens.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Op het partijhoofdkwartier van Vooruit is een speciale zitting aan de gang rond Jenny Beels, huidig provincieraadslid en voormalig schepen in Antwerpen. Ze moet zich verdedigen voor de administratieve commissie van Vooruit. De partijleiding vindt dat Beels een te eigen gereide koers vaart en geen trouwe partijsoldaat meer is. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken, zette binnen de partij veel kwaad bloed. De finale beslissing ligt bij voorzitter Rousseau. Een cruiseschip met 2000 LGBTQIA+ passagiers aan boord mag niet aanmeren in Turkije. Het gaat om een schip van een Amerikaanse tour operator die zich uitsluitend richt op dat publiek. Volgens de lokale autoriteiten strookt het gedrag van de passagiers niet met de morele waarde van het gebied. Het schip zal nu noodgedwongen zijn koers wijzigen. De Turkse regering heeft nog niet gereageerd op het incident. In Turkije zijn gelijke rechten voor seksuele minderheden niet wettelijk vastgesteld. De Sloveen Tadej Pogačar heeft de derde toerrit gewonnen bovenop Les Angles, een wintersportgebied in de Pyreneeën. In de laatste 200 meter schudde hij zijn rivaal Jonas Vingegaard af. Pogačar pakte ook al het geel. Hij staat in dezelfde tijd als de Deen. Remco Evenepoel kraakte op de laatste klim, maar blijft derde in de stand. Door de hitte en de bosbranden in grote delen van Zuid-Frankrijk is de etappe gereden zonder karavaan. Toeschouwers was gevraagd weg te blijven. Toch was er heel wat publieke belangstelling. Elise Mertens staat voor het eerst bij de laatste acht op het gras van Wimbledon. In de achtste finales won ze na een spektakelrijke partij in twee sets van de Tsjechische Bouskova. In de volgende ronde wacht de winnares van het duel Kies-Noskova. In het dubbelspel dat ze vorig jaar had gewonnen is Mertens gisteren uitgeschakeld. Zon en drukkend warm, ook vanavond. Het blijft wel overal droog. Vannacht soms wat wolken met minima tussen 14 en 21 graden.

zondagmorgen kom ik heel laat uit mijn bed. Mijn hoofd doet pijn. De lege flessen op de tafel geuren bitter naar het bier van het festijn.

meisje dat het laatst is weggegaan. De ochtend na een feest is al

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Polarin Balogun, sterspeler van de Verenigde Staten, treedt vannacht wel degelijk aan in de 8e finale tegen de Rode Duivels. De FIFA heeft het in 7 haasten aangetekende protest van de Belgische Voetbalbond onontvankelijk verklaard. De bond spreekt van een ongeziene inbreuk op de FIFA-reglementen. President Trump heeft inmiddels ook erkend dat hij FIFA-baas Infantino had gevraagd om de schorsing van de Amerikaanse spits terug te draaien. Ten vroegste rond 4:15 vannacht weten we of de Duivels doorstoten of hun tanden stuk bijten op de enige overgebleven ploeg van de 3 organiserende landen. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot heeft zijn administratie gevraagd de Belgische erkenning van Palestina voor te bereiden. Coalitiepartner in de federale regering CD&V had opgeroepen die erkenning nu formeel te maken. Premier De Wever had dat vorig jaar zo aangekondigd op de hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York, maar toch bleef de erkenning tot dusver altijd uit. Nu terreurbeweging Hamas zijn bestuursorgaan in de Gazastrook officieel heeft opgedoekt, lijkt een van de voornaamste obstakels voor de Arizona-regering uit de weg geruimd. In Brussel heeft het gebrand in het veelbesproken museum Canal. De rookpluim was vanuit de verre omgeving te zien. Het vuur brak maandagavond kort na 6 uur uit, maar de brandweer kon het wel vrij snel bedwingen. Er zou op dat ogenblik niemand in het gebouw aanwezig zijn geweest. Canal opent pas in november. Het museum is omstreden omdat het in het financieel noodlijdende Brussel handenvol geld heeft gekost. En Elise Mertens krijgt in de kwartfinale van Wimbledon de Tsjechische Linda Noskova als tegenstandster. Het nummer 12 van de wereld schakelde de Amerikaanse Madison Keys uit in 2 sets. Zelf rekende Mertens af met een andere Tsjechische Buzková. Voor Mertens is het de eerste kwartfinale ooit op het Londense gras in het enkelspel. Haar partij start dinsdagmiddag om 12 uur, vermoedelijk opnieuw bij zeer warme temperaturen. Want die zitten er weer aan te komen, ook bij ons. De nacht is zacht bij minima tot 20 graden. Dinsdag overdag halen we dan al 28. Vanaf donderdag klimt het kwik weer vlotjes naar 30 graden en hoger.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar liefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.